en van då förstrejde haar aan eva de ganse ied. Det sent zem zinen ook komen, als zem 100 jaar oud weer, had her einen zeen Arpachshad, dat weer 2 jaar no de eva schwamung. Vandaan als Arpachshad geboren weer, leeft zem nog 500 jaar en haar nog meer kenja. Als Arpachshad 35 jaar oud weer, had her einen zeen Shelach. Arpachshad leeft nog 403 jaar, vandaan als Shelach geboren weer en had nog meer kenja. Als Shelach 30 jaar oud weer, had hij einen zeen, Eber. En Shelach leeft nog 403 jaar, nodem dat Eber geboren weer, en had nog meer kenja. Als Eber 34 jaar oud weer, had hij den zeen, Peleg. En Eber leeft nog 430 jaar, nodem dat Peleg geboren weer, en had nog meer kenja. Als Peleg 30 jaar oud weer, had hij einen zeen, Rego. En Peleg leeft nog 209 jaar, nodem dat Rego geboren weer, en had nog meer kenja. Als Rego 32 jaar oud weer, had hij einen zeen, Zerug. En Rego leeft nog 207 jaar, nodem dat Zerug geboren weer, en had nog meer kenja. Als Zerug 30 jaar oud weer, had hij einen zeen, Nahor. En Zerug leeft nog 200 jaar, nodem dat Nahor geboren weer, en had nog meer kenja. Als Nahor 29 jaar oud weer, had hij einen zeen, Terach. En Nahor leeft nog 119 jaar, nodem dat Terach geboren weer en had nog meer kenja. Als Terach 70 jaar oud weer, had hij de zeens Abram, Nahor en Haran. Dit zijn Terach zijn nakomen. Terach had 3 jongens, dat waren Abram, Nahor en Haran. En Haran weer lood zijn voda. Haran starf, ver zijn voda Terach starf, en starf aan dat land waar hij geboren weer, en Ur mangte Chaldea. Abram en Nahor bevrieden zich. Abram zijn vrouw heet Sarai en Nahor zijn vrouw heet Milka. Milka en Jiska ervoerden wie Haran. Sarai kon geen kenja hebben. En Terach leed los van Ur mangte Chaldea om nu Kanaan te trekken. Hij neem zijn zeen Abram met zich en ook zijn groot zeen Lot. Haran zijn zeen en zijn schwierdochter Sarai, die Abram zijn vrouw weer. Ober als ze bij de stad Haran kwamen, blijven zij door. Terach starf en Haran, als hij 212. De Haar zei te Abram, verloot dien land, dien lied, en dien voder zijn huis, en go naar een land dat ik die wiesen wou. Ik wou van die een grote valt maken, en ik wou die zenen. Ik wou die nomen wiet bekend maken, en die wast een zeen zennen. Ik wou die zenen, die zenen, en ik wou een vlog op die brengen, die een vlog op die brengen. En dat die waren alle veldje op die eerd gezegend. Zo moog Abram zich op een waag, krijg zoals de Haram gezegd had, en lood trok met am. Abram weer 75 jaar oud, als hij Haran verleid. Abram neem Sarai, zijn vrouw, en lood, zijn broeder, zijn zeen, en wat zij dan nog hadden topgezameld, en ook de deina, die hij en Haran gekregen had, en ging naar Kanaan op touw. En Kanaan, ging hij daar dat land en kwam naar Sichem, naar de grote boom More. Tot die tijd waren de Kanaanieten nog aan land. Dan kwam de Haar naar Abram en zei, ik wil die nu komen dit land geven. Dan bied Abram door een altaar voor de Haar, die nu aan je komen weer. Vandoor ging hij aan de boeien oosten van Bethel. Hij stal zijn zelten door op, met Bethel om westen en een om oosten. Abram bied door een altaar voor de Haar en roept hem door aan. Abram trok immer wieder in dat land am zieden nern. Nu weer door een slemme hongersnood am land, dat Abram op een stootje doorweeën naar Egypten ging. Als hij dan bij Egypten kwamen, zei Abram te zijn vrouw, Sarai, du bist zo'n schmakke vrouw, dat van de Egypten die zijnen, waren ze zaaien. Dit is zijn vrouw, en ze waren mij doodmaken in die leven loten. Zaai aan, dat du mijn zuster bist. Dan wordt dat niet zo schlimm voor mij zennen, en ze worden mij niet weien die dood maken. Dan als Abram in Egypte neentrok, zagen de Egypte dat zijn vrouw zeer schmak leidt. Als dem kennig zijn volksleiders haar zagen, loofden ze haar verarm. Dan wordt ze in dem kennig zijn huis gebracht, en am Erdhalven geef de kennig Abram schoop, rinder, ezels, deina en kameilen. De haar, oba, bracht schlimme krankheiten en den kann ich sin hüsnen, wehen sa

de nordene zid, maakt ook 20 stenders en 40 zelvene feit. Jeder stender zal 2 feit hebben. Maakt 6 stenders voor Jan eng, dat is, dat was ne eng van zelt, en 2 stenders voor de 2 aartjen op Jan eng. De aartstenders zijn dubbeld van ungen bad boven en passen boven in einen ring neer. Beide aartjen zullen zo gemaakt. Alles taubhaft dat eng 8 stenders, op 16 feit, immer 2 feit voor jeder stender. Wieder zal je dwerstangen maken van akkotje halt. Maakt 5 dwerstangen voor de stenders aan eine zied, 5 voor die aan de andere zied, en 5 voor die op jan eng van zelt. De middelste dwerstang zal ganz en eind van een eng, wat dat andere op een maat van de stenders zennen. Al de stenders en de dwerstangen zullen met gold belaagd worden. Maakt goldene ring aan de stenders voor de dwerstangen. Stalt dat zelt op, zo als die dat op een boog gewezen wordt. Maakt eine gardien van blijverode en kleurrode wal en van goudet gespannen het lienzeich bearbeid, van zone wordt kraak de arbeid donen kennen, zodat het een master van cheruben haft. Hengt de gardien met feier goldene hokers op feier past, die van akkotje halt gemaakt zijn en met gold belaagd zijn. Zat jeder post op einen zelvenen fout. Hengt de gardien aan de hokers en stalt de kist met de geboten doorhinger. De gardien wordt de heilige stof van de allerheiligste stof uiteinander deilen. Zat ook dat verzijningsdeksel op de kist met de geboten en de allerheiligste stof. En de stof grootbüter de gardien, zat den dash aan de noordene zied en den lampenholer aan de ziedene zied. Voor den ingang van dat zelt, lood zone wat kraakte master schweven kennen, eine gardien maken van blijverode en kleurrode wal en van goudet gespannen het lienzeich. Hoek deze gardien met goldene hokers aan 5 past, die van akkotje halt gemaakt en dan met gold belaagd zijn. Deze past zullen ieder 27. Die zullen een altaar maken van akkotje halt. Des altaar zal een feierkant 2,5 meter aan jeder zied en 1,5 meter hoog zijn. Aan jeder aak zal de ene spets nap hebben, zoals een hoorn, en dat zal alle eind zijn met dem altaar. De altaar zal met brons belaagd. Maakt ook geschirr van brons voor den altaar, zoals de oorschiepen, de schaffelen, de kammen, de fleischgoffelen en de glootpannen. Maakt een maschendrood van brons voor dem altaar. Maakt de feierbronzene ring aan, einen op jeder aak. Maakt dat maschendrood zo, dat het rondom van de kant drauf hängt. Maakt ook stangen van akkotje halt en met brons belaagd, wat aan de ring op een aartje aan 2 zieden nanpassen, om den altaar drogen. De altaar zal van breder gemaakt, zodat hij van binnen haal is. Maak den kraak zo, als ik die dat op een boog wijs. Maak een hof voor dat zelt, de heilige woning. Aan de ziedene kant van dem hof zal een gardien van goudet gespannen het lienzeig zijn, 50 meter lang. Hengt deze gardien met zelvene hokers aan 20 past, die jeder einen bronzenen fout haben. Kraak zo aan de noordene zied, hängt eine 50 meter lange gardien op 20 past met ere feit. Aan dat wasne eng zal eine gardien, die 25 meter lang is, op 10 past gehangen. Jeder past haft einen fout. En am oosten eng, wo de zon opgeht, mag den hof ook 25 meter breit. De gardien aan de ene zied van ingang zal 7,5 meter lang zijn en op 3 past stonen, jeder met einen fout. Aan de andere zied ingang zal kraak zo een 7,5 meter lange gardien op 3 past met ere feit zijn. De ingang tom hof is 10 meter breit. De gardien doortouw zal van blijverode en kleurrode wal en goudet gespannen het lienzeig zijn en een masters gewoven. Deze ingangsgardien zal op feier past met ere feit hängen. Al de past en den hof zullen zelvene hokers hebben, die met zelvene stremels vastgemaakt zijn, en zullen bronzene feit hebben. De ganse hof zal dan 50 meter lang en 25 meter breit zijn, en zal een 2,5 meter hoge buiterste gardien hebben, die van goudet gespannen het lienzeig gemaakt is. De gardien zal op 2,5 meter gepast hängen, die jeder einen bronzenen fout haben. All dat taube hier, tom zelt, kraakt ein daunt wurtau dort

0: voor dij gewennen, zal je die alle aanbrengen en geen medlijden voor dij hebben. Maak geen bond met aan, die zullen je niet met dij bevrijden. Laat je dachten zich niet met ihre zeens bevrijden, en laat je zeens zich niet met ihre dachten bevrijden, wils dat wordt je kinder verleiden, dat ze andere jatten aanbeten worden, en er steht im Herrn. Wann je dat deiden, dan wordt im Herrn zijn oeien abflammen, en hij wordt je alle op einmal aanbrengen. Hier is wat je doen zullen. Je zullen die ihre altoren doelrieten, ihre steinerne denkmal wegschlonen, ihre Asherapuls doelhaken, en ihre gemakte Aufjetter verbrennen. Denk daran, je sind als Volk, dem Herrn jenen Gott geweiht, je sind von ihm gewählt, dat je zijn enet Volk zullen zennen. Wann der Herr jen Gott gewast is en jen gewählt haft, is dat nicht willst je ein gratret Volk wären als andere Völker. Nee, je wären dat kleinste van alle Völker. Der Herr, wie jen bloß Gott en hielt dat, wat hij jene vorders op ein Eid versproken had. Dit is waarom hij jünd met zijn grootsort gemaakt van de Sklaverie onder dem Ägyptischen König geraadhaft. Denk daran, dat de Herr jünd Gott de einzige Gott is. Hij is een Gott, op wem einer zijn vertrouwen zaten kan en die zijn Bund en zijn Trüheit geleef, wat op 1000 Generationen behält, met die Jange, die am Gott sind en die zijn Gesatzen houden. En hij is ook de Gott, die openbaar Strof brengt op die, wat jij in am schaffen. Door wegen zei ik, houd de geboten en verschriften die ik jünd van door geef. Wanneer je deze gesatzen gehorchen en houden, dan wordt de Herr jünd Gott seinen Bund met jünd houden en wordt jünd trüheit gelei wiesen, zoals hij jünd vorderst dort met een Eid versproken haft. Hij wordt jünd dan Gott zennen en jünd zähnen, zodat die veel no kommen haben worden. Hij wordt jünd Flecker zähnen, zodat die getreid en wien en olivenöl haben worden. Hij wordt jünd veel fei en schub geven. Al dat wat hij jünd aan dat land geven, woont hij jünd vorders op een Eid versproken haft. Door wat geen Volk op je eerd zennen, dat ook zo'n zenungen kriegen wordt. Mangt de menschen en ook mangt dat fei, wat allem dat je gaan zennen, dat ze jongen hebben kennen. En de Herr wordt alle krankheiten van jünd wegnemen. De beise krankheiten, die je in Ägypten houden, wordt hij niet loten op jünd komen, ober op jünd fiend worden die komen. Je zullen alle Völker, die de Herr jünd Gott jünd an der Macht geeft, aanbrengen, ohne dat je irgend Mitleiden für dich haben. Bet ihre Jatter nicht an, wils dann wird je jünd faust ranen. Sagt nicht unje jünd, dat diese Völker te groot für jünd sind, en dat je die nicht annehmen können. Lot jünd nicht von an Ängsten. Denkt daran, wat de Herr jünd Gott te dem Ägyptischen König in seine Lied deut. Denkt an die grote Plagen, die je selbst gesehen haben, die Tekens und Wunder, en ook die starke Hand, en die Arm, die nicht meid wart, met wonen de Herr jünd Gott jünd rüd bracht. De Herr jünd Gott wordt krijg so ne Kraft, als hij je in de Ägypter brugt, nu je in disse Veldje even, van wonen je jünd Ängsten. De Herr jünd Gott wordt an seine Angst maken, dat sogar die wat wachranen, en zich verstärken, worden amkommen. Hab nicht Angst für disse Menschen. De Herr jünd Gott is ein grauter en furchtbarer Gott, en hij is madden mank jünd. De Herr jünd Gott wordt de Veldje, immer in bestje op einmal, van ver jünd uitroden. Je worden die nicht alle op einmal uitroden, wils dan kunnen de wille Tieren zich so sehr vermehren en jünd an je vorsaten. De Herr jünd Gott wordt jünne Fiend en jünne Macht geven, en an verwehren, wat ze ganz an de Grund kommen. Hij wordt ook de Kennigs en jünne Macht geven, dat je die aanbrengen. Keiner wordt die ihre Nomes behouden. Keiner wird jün kennen abholen, wat je allem vernicht haben. Je sollen die ihre gemorgte Bilder von ihre Jatter verbrennen. Je sollen jün nicht dort selber oder Gold an der Jatter jankren loten oder dort für jün selbst nehmen. Wann je dort würden, würd je jün dormat im Einranen, wils dort das Wort abscheiselt fährt im Hahn. Je sollen die abscheiselte Dinge nicht an jün Hieser bringen, sast wird dieselbe Fluch, die ab dein Licht auch ab jün kommen. Je sollen recht nur mit deuten daunen haben,
1: Kapitel 8.
0: Je sollen oppassen, dat je all diese Gesatzen holen, die ik jünd van door geef, so dat je leven in touw nemen kennen, en dat je dat land, want de Herr jünne vorders, op een Eid versproken haft, annehmen en jünd maken kennen. Denk daran, wo de Herr jünd Gott jünd de 40 jaar op de lange reis durch de wildnis leid. Hij geeft jünd schwere ervaringen en proef jünd af. Hij wil jünd deimoutig maken, dat hij seinen kon wat van een Einstellung gehouden,

Je zullen niet nog een tweede zaart van zout en jenen wingarden zijn, wils dan wordt alles wat er was, beides de wiendruven en wat er zes nog geplant is, niet verjund en ook niet voor het heiligdom te brokken zijn. Je zullen niet met een aas en een ezel taub en een gespan plegen. Je zullen niet kleider aantragen, wo dat zeich van beides wal en leenzeich gewoven is. De mantel, dem die brokstum die bedaken, zal aan jeder eind van de feieraken een zeichne zippeltje hebben. Wanneer een man zich met een mejaal bevriet en hij haar ober veracht, nodem dat ze taubgekomen zijn, en hij haar dan een schlechte nomen jeft en zegt, ik neem deze früh, en als ik met haar taub kom, funk ik, dat ze euer met wem gelegen had, dan zullen de früh ihre Eltern den Beweis bringen, dat ze een mejaal wie, en den Beweis bij dat Staatsbord voor de leiders van de Staat aanleien. En de vader van de mejaal zal te de leiders van de Staat zeien, ik heb dessen man mijn dochter als früh gegeeft, en nu wil hij haar niet meer. Hij heeft haar een schlechte nomen gegeeft, en heeft gezegd, dat mijn dochter niet een mejaal wie. Hier heb ik den Beweis, dat ze dat wie. En de Eltern zullen dat loken vom Castingstag voor de leiders van de Staat opspreiden. En de leiders van de Staat zullen den man verdaken, en danach zullen zij 100 Silberstecker van hem verlangen, en die früh ihren Vater geven. De Mensch heeft een schlechten Nomen op een israelitische Mejaal gebracht, en die früh zal de Mensch seine früh blijven. Hij durfte nicht zu sieht zaten, solange als hij leeft. Wann de man überreicht is, en door kein Beweis is, dat ze een reine Mejaal wie als hij erneemt, dann zullen zij de junge früh bad verder der van ihr Vater sein Huis brengen, en de leiders van de Staat zullen de steinigen bad sich stoft. Zij heeft een Schand op Israel gebracht, doordat dat zij in haar vader zijn huis heeft hoerderie gedreven. Zo zal je zo'n wijzer van mankind uitroden. Wanneer je vingen dat een man met een andere man zijn früh ligt, dan zullen beide, de man en de früh, doodgemaakt. Zo zal je zo'n wijzer van mankind valt uitroden. En wanneer dat verkomt, dat een mejaal die versproken heeft zich met een te bevrien, met een man in de stad taub ligt, dan zullen die alle beiden naar dat staatsboot gebracht worden en door je steinigt dat ze sterven. De mejaal is schuldig, dat ze niet geraubt heeft, wann ze doch in de stad wie, en de man wil zij zijn nober zijn mejaal gewalt aangedonen heeft. Zo zal je zo'n bijzit van mankind uitroden. Wanneer ober een man met een mejaal buiten op hem land ligt, en de mejaal is wem te früh versproken, dan zal bloos de man, die met haar geleien heeft, sterven. Deze mejaal zal je nischt aandonen. Zij heeft nischt gedonen, voor wat ze met dem dood bestroofd zal. De val van deze mejaal is zo als een man, die van zijn nober overvallen wordt en doodgeschlagen wordt. Dit wordt op een opene stap en als de mejaal schreeg, wie er keiner wat komen kon om haar te helpen. En van een man een mejaal, die keinem versproken is, gewalt aandeed en met haar licht en de zaak bekend wordt, dan zal de man, die met haar laag, er een voor de 50 zelverstekje geven en zij zal zijn früh zennen, wil ze haar met gewalt gedwongen houdt. Hij durfde nie nicht zu sehen, Satan, Kapitel 23. Ein Mann soll nicht Geschlechtsverkehr mit sein Vater seine früh haben. Hij soll ihre Tag nicht aufdaken. Ein Mann, dem seine Hauden an seinen Sarg verdorben sind, oder dem sein Geschlechtsgelett auf ist, soll nicht eine Versammlung vor dem Herrn kommen. Ein Mensch, der durch Ehebruch ist zur Welt gekommen, soll nicht eine Versammlung vor dem Herrn kommen, und seine Not kommen auch nicht, bei der tierenden Generation. Kein Ammoniter oder Moabiter soll eine Versammlung vor dem Herrn kommen, auch bei der tierenden Generation sollen die nicht eine Versammlung kommen, da das Wehen sie jünd nicht mit Braut und Wutter entgehen kämen, als die Hingewehe schwieren ab am Weg von Ägypten. Und auch wehen sie den Biliam, Beor sein Sehen von Petor in Mesopotamien, annehmen, um einen Fluch abgehend zu sprechen. Aber doch der Herr jünd Gott horcht nicht nur Biliam und verändert den Fluch zu ein Sehen für jünd, wils de Herr jün Gott jün Gott is. Dout nie nicht wort, am an te halpen oder anrik te maken. Die sollen einen Edomiter nicht verachten, sei sind doch jüne Bräuder. Ook einen Ägypter soll je nicht verachten, wils je in ihr Land fremde wären. Da ihre nu kommen derven von der dritte Generation an, eine Versammlung vor dem Herrn kommen. Wann je aus ein Herr je in jüne Fien gonen, soll je jün von jeder beise Sache reinholen. Wann de irgendein Mann arend halt, wil zij zich in een nacht durch een droom not gemaakt heeft, dan zal hij bitter dat loger gonen en doorblieven, bad hem ovend. Dan zal hij zich met water waschen
en wann de

so groot is. Jeff dat eerend wat, wil met een die benen in onje dwang zaten kon. Simson zei to haar, wan mi weer met 7 frische borgen zenen, wat nog niet uitgedreigd zijn, benen deid, dan word ik zwak en zo als een andere mens zennen. Dan brachten de volksleider van de Philister haar 7 frische borgen zenen, wat nog niet uitgedreigd werden en ze bonk am domet. En am wordt bij haar in de stoof afgeluurd. En als zij zei, Simson, de Philister, verreut hij de zenen als twierem dreed, wat toe dicht bij vier gekomen zijn. En dat je hem niet ruut, woer zijne kraft herkijm. Dan zei de leider te Simson, du hast mij ongesmeerd en vergelogen. Nu zei mij doch de waarheid, woer met einer die bingen kon. Hij antwoord haar, wan zij mij met nieuwe streng bingen, woer nog niemals es met eine arbeid gedonen worden, dan woer ik zwak en zo als een andere mensch. Dan neem de leider nieuwe streng en bonk am domet. En hij wordt wader in de stoof afgeluurd. En als zij zeed, Simson, de Philister, reit hij de streng van zijn arms, als van dat frenzen weeren. Dan zei de Lila te arm, wat nu hast du mij ongesmeerd en vergelogen, sei mij doch, met wat einer die bingen kon. Hij antwoord haar, wan du mijn 7 zappen met de dreed an dienen weefstol verweven deist, en met dem weefkom vast maken wurst, dan wie ik schwak en zo als een andere mensch. Dan leidt zij am enschlopen en vlacht de 7 zappen van zijn kop, met de dreed vom weefstol taub, en moekt die met dem weefkom vast. Dan roept zij, Simson, de Philister, hij obersprong uit dem sloop ab, en reit dat ganze gewovene, met dem weefkom taub ruut. Dan zei de Lila te am, wo kost du zeien, dat du mi goud best, wann du mi kein vertrüen schenkst? Dreimal hast du mi angeschmeert en vergelogen, en mi nicht gesagt, wo deine grote kraft herkämt. Als zij am alle dag disse wie het verschmeid, en am tweeld, wordt hij dood meid, en verrood haar zijn geheimnissen vertaald haar. Nog niemals in mijn leven zijn mij de hoor afgesneden worden. Ik zie van mijn geburt aan dem haren gewijd en een Nazara gewaast. Wan mij de hoor afgesneden worden, verlier ik mijn kraft en zie nog sterker als alle andere mensen. Als de Lila dat merkt, dat hij haar ditmaal de waarheid gezegd had, leidt zij de Philister ihre Volksleider open en zeien, komt nog eenmaal her, wil zij haft mij alles verrood. Dan kämen de Philister ihre Volksleider nu haar en brachten dat versprochene Geld met. En zij leidt arm op ihre Schout entschlopen en raubt einem, wat am de 7 Hoortzappen aufschneidt. So fang sie an, am unje Dwang te zaten en zijne Kraft verschwung van am. Dan raubt sie am, Simson, de Philister. Als hij dann vom Schloop abwürg, dacht hij, ik wil fri rüt gonen, so as fair her, en wil mi losrieten. Aber hij wist nicht, dat de haar am verloten houd. Durchreipen de Philister am en speckten am de Urgen uit en brachten am Nogaza im Gefängnis. Sie bongen am met jeden an, en hij moest am Gefängnis de Mehl drehen. Aber seine Hoa, wat sie am beschneden hadden, fangen waren unterwossen. Als de Philister ihre Volksleider sich versammelten, am ihren Gott Dagon ein grotes Opfer te bringen en ein Friedenfast te vieren, seden sei, ons Gott haft ons unseren Feind Simson en onze Gewalt gegeeft. Als dat Volk Simson sag, deiden sie ihren Gott loven en zungen. Ons Gott geef unseren Feind en onze Gewalt, wat to eine Wildnis smurk ans scheinet Land, en onze baste Mana streikt an den Sand. Als er hört dann so rechtig froh wir, seden sei, bringt Simson her, wie wollen unseren Spoß mit am haben. Dann holden sie Simson uit dat Gefängnis, en sie drüven ihren Spott mit am, en sie stalden am Twäschen de Ständers. Dann seht Simson zu dem Jung, wat am leid, lot meine Hand en bet los. Ik mocht de Ständers befeilen, wat dat Hüs drogen, en mi du en bet onlehnen. Dat Hüs ober wir Fall van Mana en Frühes, wat to kickten, wo Simson verspott ward. Allein ab dat gleiche Tag sorten bi 3000 Mana en Frühes. Ook de Philister ihre Leider wären alle du. Dann roept Simson dem Haaren an und seht, Haar, Haar, denk an mich und jaff mich noch dit eine Mal meine Kraft. Ich will mich an die Philister rachen, weins vereint von den beiden Urgen, wat sie mir utgespeckt haben. Dann faut er nur die beiden Mädelständers, wat dat Gebiet drügen, en dreckt du jähen, jähen dem einen mit der rechte, en jähen dem anderen mit der linke Hand, en seht, ich will mit den Philister taub sterven, en neem alle Kraft taub en brug de Ständer Stuhl. Dann fällt das ganze Haus über die Philister in ihre Volksleider taub, so dass es mehr Todes wären, was mit Simson taub zu Tod kämen, als was er in sein ganzes Leben angebracht hat.
Dann kämen seine Bräute und alle Männer von seinen Vater sin Freundschaft und holden den

0: vrouw weer in Elimelech en Naomi, en er jongens weer in Machlon en Kiljon. Zij weren van de Efrata jeend en houden land bij Bethlehem en Juda. Als zij dan in Moab weren, starf de man Elimelech en leidt zijn vrouw Naomi en de twee jongens hingen zich. En dan mocht zich dat zo, dat de jongens zich met Moabitische Mejales bevrieden. De schwierdachten weren Orpa en Ruth. De ganse familie weer vielleicht 10 jaar in Moab gewaast, en dan starven de jongens allebei, Machlon ook Kiljon. Nu weer de vrouw onen eren man en ook onen eren zins. Naomi hier dan, dat de haar zijn volk geholpen had en dat doen genoeg te eten weer. Dan ging ze los met ihre schwierdachter Taub om trek van Moab te traken. Alle drie moeken zich op om van Moab naar Juda te gonen, wat Naomi met eenmaal te ihre schwierdachter zeed. Goed doch trek, ein jeder naar jene mutter eer thuis. Mocht de haar zo truhartig goud te jund zennen, als je te onze verstorvene en te mij gewaast zend. Mocht de haar jund jeder ware eine steed en einen maan geven. Domat kost ze aan tom afscheid, aber ze konnen zich nicht houden en hielden zeier. De schwierdachter zeden alle beid, wie wellen met die no diene lied gonen. Aber Naomi zed, mij alles goed doch trek, waarom wird je met mij komen? Meint je ek wou nog zins haben, de jonge mannen kunnen zennen? Nee, nee, je moet een trek gonen. Ek zie to oud, dat ek mij nog eenmaal bevrien wou. Nee, zo go wan ek mij vandaag bevried en wat zins houd, wou dan je luren wat de groot wieren? Wou je jund werkelijk niet andere mannen vrien? Nee, mijn dachter, dat is niet bloos jund schwor. Mij mag dat zeer beter, dat je zo lieden, nu dat dem Herrn zijn hand zo je in mij gekomen is. Ze hielden dan nog Maya, wat Orpa jink ihre Schwiermutter den Aufschiedskuss geven. Ruth ober hielt sich ganz an Naomi. Dann seht Naomi, kijk, diene Schwierische, je trägt nur ihre Lieden ihre Jatta. Go mit Armet. Ober Ruth seht, prauf mich nicht länger zu bereden, dat ich verlotenen trägt gonen soll. Wo du han jest, will ich han gonen. Wo du wohnen wirst, will ich wohnen. Dein Volk soll auch mein Volk sennen, en dein Gott soll mein Gott sennen. Door wo du stofst, wo ik ook stoven, en door wo ik begroofd worden. Wanneer ik mij dich wat andert als dich dem dood van die scheiden lood, dan lood dem Herrn zijn oeien op mij komen. Als Naomi dat klaar wordt, dat Ruth zich nicht wird bereden looten, geef ze op haar te bereden. De beid gingen dan wieder, wat ze naar Bethlehem kämen. In Bethlehem wunderten zij zich alle, en de früher zeiden, is dit werkelijk Naomi? Nant mij nicht Naomi, zeid zij. Nant mij Leiva Mara. Dei, de alle Macht haft mijn leven beter gemaakt. Als wie verleiten, wie mijn huis val met einen Mann en twee Seens. Nu haft de haar mij allein gebracht met keinem, die voor mij zorgt. Nant mij nicht Maya Naomi. De haar is je in mij, en dei, de alle Macht haft, bringt mij lieden. Zo keim Naomi trek van Moab met ihre moabitische Schwierdochter. Dort wie Jude Anfang von der Jostarn,
1: Kapitel 2,
0: aus seiner Bethlehem kämen. Naomi hat einem in Freundschaft an der Jähend, der heit Boas. Der wie Freundschaft mit Naomi ihr Mann, Elimelech, und der wie Gott auf. Ein Tag seht Ruth, der Moabiter früh, zu ihrer Schwiegermutter. Lot mich auf dem Fleck gonen, ihr Träht ablesen. Ich will all wem fingen, der mich dort lad. Und Naomi seht, jo, meine Tochter, go. Ruth ging und sammelt hinge die, was du ernten. Nu traf sich dat zo, dat dit op den Boas zijn Fleck wier, die wat door een Elimelech zijn Freundschaft wier. En weidst, door ewa kein Boas van de Stad, van Bethlehem, en begreist zijn Arbeiter met dem Gross. Mocht de haar met jund zennen, mocht de haar die zenen, antwoorden de Arbeiter. En Boas vroeg dem, wat ewa zijn Arbeiter angestalt wier, wem zijn Dochter is deze junge Frü. En die zeet, dit is de Moabitische Frü, die met Naomi Taub van Moab gekomen is. Zij kämen vroeg, of ze hingen de Schnieder durf twischen de Gwaven Taub lesen. De haft van Samarius on eindrachtig geschoft, bieter dat ze zich in stoutje unje anstag verpusten deid. En Boas zei te Ruth, harche mal her, junge Frü, go nicht op andere Flecke tom ablesen. Blijf hier op dit Fleck, en hul die Emma en bet dich bij de Frühlied, wat hier voor mij schoffen. Paus en bet ab, wo mine Schnieder schoffen, en dan blijfst dich bij de Frühlied, wat nu de Schnieders arbeiten. De Mannen heb ik al gesagt, dat ze die zellen toch loten. En wann die darsten deed, dan drink van de Wutterkrucken, die mine Mannen gebracht haben. Door op Kneidroet, met ihren Stieren ganz bad appeiert,